leven loten, zonen wat ze nicht verbal geknijt haben en die hem nicht gekust haben. Dan verleidt Elia van door en funk Elisa, schaf hat zien zeen, die groot pleien deit. Hij wie met dat laatste van 12 assen gespons. En Elia jengt bij hem voorbij en schmeidt zien een mantel op Elisa nap. En Elisa leidt de assen en raand Elia hing eraan en zeet, loot mij mijn vader en mijn mutter kussen. Dan kom ik met die mat en hij zeet, go terug. Houd hem denk wat ik die gedonen heb. En hij raand terug en neem mijn assen gespon en moek een opfer van dort. Hij kookt dat vlees over dat halt van dat joch en geeft de mensen dat ze eten. Dan verleidt hij in Kapitel 20. Dan te die tijd sammelt Ben-Hadad, de kennig van Aram zich, zijn ganze armei taub. Door waren 32 kennigs, die aan met ihre pieren kriegswagens bestonden. En hij ging op en belogert Samaria en kämpft tegen die. En Ben-Hadad schickt nu recht naar Ahab, den kennig in Israël, en zei to Ahab, dien zelve en dien gold is mint. En die vrouwen zijn kinder zijn ook mine. En de kennig aan Israël zegt, laat dat zo zijn als du gezegd hast, kennig Ben-Hadad. Ik je hier die en alles wat ik heb. En die wat geschekt werden, komen nog eenmaal in zeden. Ben-Hadad zegt, ik leid die zeien, dat al dien zelve en dien gold, en ook al die vrouwen zijn kinder zoals die mij geven, aber nu wo ik morgen om deze tijd mine deine nur die schekken, dat ze dien huis en de hieser van die menschen durchsieken, en ze zullen alles wat wertvoll is met zich nemen. Dan roept de kennig aan Israël alle leiders in dat land taub en zegt, nu kijk de mol, hoeveel deze van ons hebben wil. Hij schickt nu mij, voor mijn vrouwen en kinderen, mijn zelve en mijn geld, en ik geef hem geen gegenstand. En al de leiders in dat ganze volk zeiden, doe dat niet, en wil ik niet enter dort. En Ahab zegt Ben-Hadad zijn mannen, zegt mijn haren en kennig, dat alles wat hij eerst van mij, zijn deiner, verlangt, wie ik reite daunen, aber dit loot ik nich. En de mannen gingen en drogen de norecht reg. Dan schickt Ben-Hadad norecht reg en zegt, loot de jetter mij dit en dort daunen, wan en Samaria genoeg stof abbeeerd is, dat in jeder van mijn mannen eine handvoll doorvan kon wegdrogen. En de kennig aan Israël antwoord, zegt hem, loot dem, die zich tom kom freid mocht, nicht so pochen als die wat vom Kampf jämt. Ben-Hadad kreeg de norecht, als hij met de kennigs en de zelten drinken deid. En hij zei to zijn mannen, ein jeder ab zijn steed, en zij nemen ihre steden je in de stad. Dan kwam een profeet naar dem israelitischen kennig Ahab en zeid, dit is wat de Haar zegt. Du hast deze grote maßen gezeinen, ik word die van door aan die macht geven, zodat u weiten wurscht, dat ik de Haar zie. En Ahab vroeg, durch wem? En hij zegt, dit is wat de Haar zegt, durch die Angestalte van de Beamte en de Stam. En Ahab zegt, wer zal den Kampf anfangen? En hij zegt, du. Dan taalt Ahab de Angestalte van de Beamte en de Stam, en du wären 232. En hij taalt dat volk van Israeliten, en du wären 7000 Mana. Bij middag gingen de Truppen rüt, als Ben-Hadad zich met de 32 kennigs, de arm unterstetten, taub an de Zelten bedrinken deid. Die Angestalte von de Beamte von de Stamm gingen verab. Ben-Hadad schickt Spionen rüt, en die brachten nur rechten Seden. Du kommen Mana uit Samaria rüt. En hij zegt, nehmt de lebendig fast, ein daunt of sei ab Fred oder ab Krieg rüt kommen. En die Angestalte von de Beamte gingen rüt en de Armei hing heran. En jeder Mann schlug dem daut, de fer am wir. En de Arameer an den Wach, en de Israeliten jürgen an hing heran. En Ben-Hadad, de kennig van Aram, kwam op een piet met andere ritter taub doorvan. En de kennig van Israël ging uit en sloeg piet en wagen stool. Dat geef een grote schlacht, en de Arameeën kregen den dag een grote schoden. Dan ging de profeet naar dem kennig van Israël en zei to am, go en verhol die, en sie versichtig wat u deist, wils de kennig van Aram wat am Farjo je in die komen. Dem kennig van Aram zine mannen zeden am, ere jetter sind jetter van de boy. Dort is woedam de stoike wieren als wie. Wann wie doch met aan op de opne stab kriegen konnen, dan wird wie stoike zennen en angewennen. En dou ook dit, lei al de kennigs af van ere verantwoordung en stel die ene kommandanten aan in ere steden. Dan mag die nog eine armei, zon als du verloren hast, en ook piet en woges, zo als eerst, en dan lood ons op de opne stab met de kriegen. Dan wo wie stoike zennen en aan ennemen. En hij harcht nu den rood en die dat zo.
Als dat aanvaard

en, dat ze Israel ungedon zennen moesten, en sloten vrede met David en ungestalden zich aan. En de Arameer willen de Ammonieten niet meer helpen. In dat nächste Fahrjahr en die tijd, wat de kennis tom kriegen nutzten, ging Joab met dat Kriegsjahr waar er los tom kampf gegen de Ammonieten. Zij deiden dat land verstieren en kämen bij de stad Rabba en belogerden die. David zelfs bleef ober in Jeruzalem. En Joab neemt de stad Rabba in en verstier die. Dan kam ook David en neemt dem ammonitischen König de goldene kroon vom Kopf. Die woog een Zentner en had een zeierdieren Stein. En die wordt David abgesaat. Buiterdem neemt hij nog vele wertvolle Sachen uit de stad met. Hij stal de Einwohner aan de Arbeit, ze moesten met Stein sorgen, in zijn horkers en achsen arbeiden. Zo deed David dort met alle steden van de Ammoniter. En dan ging David met het Kriegsvolk taub waar er terug naar Jeruzalem. Nodem kwam dort bij Gesser tom Kampf met de Philister. Dan schlug Sibbechai van Husha den Saft dood, wat van dat Riesengeschlecht stamt, en de Philister moesten aan Ungedon zennen. En dort geef nog einen Kampf met de Philister. Door schlug Elhanan, Jair zijn zoon, den Lachmi van Gad dood, wat Goliath zijn broeder weer, en die zo'n dikken stok om spies had als een weverboom. Als dat nodem dan bij Gad tom Kampf kwam, kwam door een besonders grote Riese wat deel. Die had aan jeder hand 6 vingers en aan jeder voet 6 teien, dort mag alles taub 24. En hij wie einer van dat Riesengeschlecht. Die spart over de Israeliten, ober Jonathan, die David zijn broeder Shama zien sehen wir, schlucht dem Ries dood. Deze Riesen stammten uit Gad en wieren nu komen van Rafa. En die worden van David en zijn Mann 21. De Sotun wil Israel am Eichleck brengen. Doorwegen verleid hij David doortouw, dort volk talen te loten. En David zei te Joab en te de eerste mannen am Volk. God dacht dat ganze land van Beersheba Batan en talte Israeliten. En zegt mij de zam dat ik weet wofel dat zend. Joab oberseed. Mocht de haar te zien am Volk, zoals dat nu is, nog 100 mal zoveel doortouw daunen. Ober, mijn haren ken ik. Zijn die dij niet alle ungedon? Waarom vraagst u dan nu eret zool? Waarom zal zo'n schuld op Israel komen? Ober de ken ik leidt zich van Joab niet van zijn ploon afbrengen. Dan moogt Joab zich op den waag en reist durch dat ganze land. En als hij waar dat terug naar Jeruzalem kwam, geef hij David de zool van dat getalde volk. Van Israel waren dort 1.100.000 mannen, wat dat schwer te brokken verstonden. En van Juda waren dort 470.000 Mana, wo dort Schwert brocken können. Der Stamm Levi in Benjamin hat Joab nicht mehr geteilt, weil's am dem König seine Anordnung sehr jähen an wir. Dort, wo David gedonen hat, gefall Gott auch sehr schlecht, und er bestraft Israel. Dann sieht David zu Gott, ich hab schwor gesündigt, dort ich dort gedonen hab. Nimm die Schuld von denen deiner Wach, weil's ich hab sehr arach gehandelt. Der Herr überred mit Gad, dem Prophet, de David seine Frage nur Gott neem en seht. Go han en red met David en sei. So sagt de Haar, dreiet lei ik die fair, wähl die ein do van uit, wat ik die donen soll. En als Gad nur David kam, seht hij to am. So sagt de Haar, wat wählst du? Dat eine dreijoersche Hungersnot kämt, oder dat die 3 Monat verdiene fien Flechten motzt, wat die met Schwert verfallen, oder dat 3 Tag dem Haaren sin Schwert an eine gefährliche Krankheit kämt, dort dem Haaren sein Engel verdorven anrecht en dat ganze Land Israel. Everlei die dort en sei mi, wat ik dem Haaren, der mir geschickt haft, für eine Antwort bringen soll. Dann seh David to Gad. Mi es sehr Angst, ob ik wel an dem Haaren seine Hand fallen, wils hij haft sehr grotet Mitleid, ob er an de Häng von Menschen wel ik nicht fallen. Dann leid de Haaren in Israel eine gefährliche Krankheit uitbreken, so dat 70.000 Menschen in Israel starven. En Gott schickt den Engel ook naar Jeruzalem, om de stad te verdorven. Doch als de Haar dort zag, wo de Engel zijn grausamet woord anfunk, deed hem dort leid, en zei tot dem Engel, dort is genoeg, trek deine hand terug. Dem Haaren zijn Engel oberstond kreigt op den Jebusiter Arauna zijn Draschplatz. Als David opkijkt, zag hij dem Engel dort tussen Himmel en Erd stonen. Die had een koele Schwert in de hand, en hield dort even Jeruzalem uitgestrekt. Dann schmeiten David und der Leiter von der Stadt, die alle mit Sack betreut wären, sich mit dort Gesicht beirrt. Und David sieht zu Gott, ich sehe doch die Schuldja. Ich hab angeordnet, dort Volk zu talen. Ich, die kenn ich, hab gesündigt und dort auch gedonen. Mein Volk, Oba, dieser Arschulje schob,
haben nichts bei sich gedonnen.

vad Josafat sina sen sveren. Azaria, Jehiel, Zecharia, Azaria, Michael en Shephatia. Det vieren alles Josafat, dem kennig van Juda, sine sehns. Fordra je van veelgoven van zelva, gold en wertvolle zaken, en doet er nog vaste steden aan Juda. Ober den kennig stron je ver Joram, wiens hij de eerste boerne wier. Als Joram ober dat kennig samt van zinen vorder evernomen houdt, en de macht in de hand houdt, leidt hij al zine breider met schwer aanbrengen, en ook nog eenje van de eerste mannen in Israël. Joram wird 32 jaar oud, als hij kennig wordt, en hij regiert 8 jaar in Jeruzalem, en wandelt nu dat bispel zoals de kennigs van Israël deiden, besonders zoals Ahab zijn familie gedonen had, wil zij Ahab zijn dochter te früh had. Hij deid wat hem haar een slag geval. Ober de haar wil David zijn kennigshuis niet uitroden, wil zij met David een bond gesloten en hem versproken had, hem en zijn ook komen een licht te geven voor alle tijden. En Joram zijn regeringstijd zeden de Edomieter zich van Juda los en zaden zich er een eenen kennig aan. Dan ging Joram met zijn troepenleider en met al zijn kampvorges naar Edom. En de Edomieter omkrenzten aan in ihre kampvorges, ober hij moog zich de nacht op en sloeg de Edomieter, wat am omkrenzt hadden, en de verste ewe de vorges. En doch blijven de Edomieter onafhängig van Juda bad dessen dag. En dezelfde tijd val Liebner ook van Juda af, wils Joram had im Haaren zijn vorderscheren God verloten. Joram moog ook opversteden op de boer in Juda, en verleid Juda en de inwoner van Jeruzalem tom de jatta deinen. Dan kreeg je een brief van den profeet Elia. Du benen stond, zo sagte haar, den stamvoerder David zijn God. Du hast die nicht an dort geholen, wat den voerder Josaphat en den grootvoerder Asa deiden, en best dat schlechte bispel van de kennigs in Israël gevolgd, en hast Juda en de inwoner van Jeruzalem te auf Jattari verleid, te zonne aus Ahab zijn kennigshuis eivendet. En doto hast du ook dine ene breider, din voder zine familie angebracht, wat beter wieren als du. Do weien wat de haar die met eine grote ploeg schlonen an din volk, an dine kenja, an dine frühes en an al din kaptol. Du aber was schwer krank worden an dinen bok en lang lieden matten, wat die dat angeweide uit den bok uitkwalen wordt. De haar jef de Philister en de Araber stam, wat dich bij de lied van Kusch wunden, em zijn Joram ontegriepen. En ze kwamen je in Juda op en drängden zich toen en nemen al het kaptol weg, wat hem kennigshuis te vingen weer. Zij verslaapten ook zijn zeens en zijn vrijers, zodat zes geen zeen even blijf, buiten Joahas, de jengste. Nu dat leidt de haar dem kennig krank worden, en dat weer een onheilbare krankheid aan zijn bok, wat zich lang vertrok. En nu 2 jaar kwallen zijn eindgeweide uit en hij starf aan een furchtbare nood. En dat valt me ook geen groten brand aan te ihr, zoals zij voor zijn voeders gedonen houden. Hij werd 32 jaar oud als hij kennig wordt en regeert 8 jaar in Jeruzalem. Hij starf, ohne dat hem weer betreurd, en ze begroofden hem in de Davidstad, aber nicht in de Kennigsgräber. 2. Chronik, Kapitel 22. De Einwohner van Jeruzalem mögen Ahasja, Joram seinen jüngsten Sehn en seine Städten kennig, wils de Räber bonden, wat met de Araber top dat Kriegsheer in Juda overvallen hadden, hadden zijn älste Sehns alle angebracht. Doorwegen ward Joram zijn Sehn Ahasja kennig in Juda. Ahasja wird 22 jaar oud, als hij kennig ward, en hij regiert 1 jaar in Jeruzalem. Zijn Mutter wie Atalia, Omri zijn Dochter. En ook hij wandelt nu dat Verbild van Ahab zijn kennigshuis, wil zijn Mutter, wat am Rot geef, am tom Gottlos seinen anleid. Doorwegen deid hij, wat dem Haaren Schlag gefall, so als die Nukkommen von Ahab, wils van de Leute sich nur dem Dout von seinen Vorder beroden. En dort vierte seinen Ungergang. Hij ging ook op Ehrenrot an, en ging met Joram, Ahab seinen Sehn, dem Kennig von Israel, en den Kampf nur Ramoth en Gilead je in Hazael, dem Kennig von Aram. Ober de Aramäer verwunden Joram, so dat hij anwengen must, sich an Jezreel seine Wunden heilen te loten, da sie am en Ramoth geschlagen hadden, aus Heimat Hazael, dem Kennig von Aram gekämpft had. In Ahasja, Joram sin Sehn, de Kennig von Juda, reis Han Joram, Ahab sinen Sehn, en Jezreel te besiegen, milst de krank wir. Ober von Gott wirat ewa Ahasja te sin verdorven besloten, dat he nu Joram käim. En aus hei do

0: in de tiende maand taub om deze zaak te onderzeken. En ze brachten dat bij alle mannen wat vreemde vrouwen hadden, wat in eerste dag en de eerste maand tot afsluit. En mangte priester waren deze gevangen wat zich vreemde vrouwen gevriet hadden. Bij Yeshua zijn zeens, die een zeen van Jozadak weer, en zijn breider, Maaseja, Eliezer, Jarib en Gedalia. En ze geven ihre hand doorop, dat ze ihre vrouwen wegschicken en een schubsbak als schuld opvergeven willen. Bij immer zijn nog komen weeren, Hanani en Zebadia. Bij Harim zijn nog komen weeren, Maaseja, Elia, Shemaya, Jehiel en Uzia. Bij Pashur zijn nog komen weeren, Eljoenai, Maaseja, Yishmael, Netanel, Jozabad en Elaza. Mang de Leviten weeren, Jozabad, Shimi, Kelaya, de ook Kelita genaamd wordt, Petachia, Juda en Eliezer. Mang de Zenja via, Eljashib, en mang de Putenwachter, Shalom, Telem en Uri. En mang de Evaje Israeliten weeren wie Parosh zijn nu komen, Ramja, Yisija, Malkija, Mijamin, Eleazar, Hashabia en Benaya. En bij Elam zijn nu komen, Matanja, Zecharia, Jehiel, Abdi, Jeremot en Elia. Bij Zato zijn nu komen, Eljoenai, Eljashib, Matanja, Jeremot, Zabad en Asisa. Bij Bebai zijn nu komen, Johanan, Hananja, Zabai en Atlai. Bij Bani zijn nu komen, Meshulam, Maloch, Adaya, Yashub, Sheal en Jeremot. Bij Pahat Moab zijn er nog komen. Adna, Kelal, Benaya, Maaseja, Matanja, Bezalel, Benui en Manasse. Bij Harim zijn er nog komen. Eliezer, Yishija, Malkija, Shemaya, Zimeon, Benjamin, Maluch en Shemaria. Bij Hashum zijn er nog komen. Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasse en Shimi. Bij Bigwai zijn er nog komen. Maadai, Amram, Uel, Benaya, Bedja, Kelohi, Vanya, Meremot, Eljashib, Matanya, Matenai en Jaazai. Bij Benui zijn er nog komen. Shimi, Shelemja, Nathan, Adaya, Machnadbai, Shashai, Sharai, Azarel, Shelemja, Shemaria, Shalom, Amaria en Jozef. Bij Nebo zijn er nog komen. Jeiel, Matitja, Zabad, Zebina, Yadai, Joel en Benaya. Deze houden zich alle vreemde vrouwen gevriet. En einde van de vrouwen houden zich in geweld gebracht.
1: Dit is Nehemia, Hachalja zijn zeen, zijn geschicht. Dit passiert in de maand Kislev, in de 20ste jaar, als ik in de verzekerde stad in Susa weer. Dan kwam Hanani, einer van mijn breider, met een gemana uit Juda no mij. En ik vroeg aan, wou de eeuwige geblevene van de Juden dat ging, wat niet aan de gevangenschap verslaapt waren, en wou Jeruzalem dat ging. En zij zeiden te mij, die wat met hem leven daarvan gekomen en uit de gevangenschap teruggetrokken zijn, leven dort am land en een grote eigenlijke schand. De staatsmeer van Jeruzalem ligt doelgebroken en de poorten zijn verbrand. Als ik deze weer hier, zou ik mij doel en hield en truur dagen lang, en deit vasten en beden voor den God im Himmel en zeed. Oba, haar, du God im Himmel, du grote en gefechter God, du stest true te dienen bond en te die truhartig goud zendt, en diene gebouten houlen. Lot diene oren doch herharchen, en diene oren opzennen, dat die dienen deiner zijn gebed heerscht, wat ik voor die dag en nacht verdiene deiner, de Israeliten beden dou. Ik bekan de Israeliten ihre zinden, wat wie aan die gedonnen haben, ik en mijn vader zijn familie hebben ook gezindigd. Wie hebben die bijzit aangedonen, wils wie diene gebouten, aanordningen en rechten niet geholen hebben, wat u dech dienen deiner Moses aangeordnet houdst. Denk aber doch aan die weer, wat u te dienen deiner Moses zeien deidst. Wann je mij antru waren, wil ik jun mank de veldje verstreien. Wann je aber trignomie komen en mijn gebouten houden en bevallen, dan wil ik, ook wann je versprengt zijn, wat om eng vom Himmel, Junt doch van door taub lezen en junt no dei steed brengen, die ik uitgezocht heb, dat mijn nomen door woont. Zij zendt je doch diene deiner in dien falch, wat du je raad hast, dech diene grote kraft en diene storke hand. Oba haar, lot diene oren herharchen no dat gebed van dienen deiner, en op de gebeder van dienen deiner,

0: am sagen, ik kon bloos nog am genoot prageren van deem dat mijn rechte is. Wanneer ik hem roept en hij mij antwoord, geloof ik hij wordt niet acht geven op wat ik zei. Hij slaat mij met een storm en vermeert mijn wonden ohne oorzaak. Hij laat mij niet mijn odem vingen en maakt mijn leven ganz beter. Wanneer een gewalt brokken wil, wie hij veel stootje, wil een arm voor een gerecht raken, wer wordt mij verteidigen. Wanneer ik ook nooit aardig gedonen houd, wordt ik mij met mijn wet verschuldigen. Wanneer mij ook keiner beschuldigd houdt, wordt hij mij schuldig vingen. Ik zie niet schuldig, mij is een daunt, wat met mij wordt. Mij is mijn leven een oulend. Dat helpt zich alle gelijk, doorwegen zei ik, hij brengt de aarschulje en de schulje beide aan. Wanneer een ploeg plaatselen dood brengt, spart hij over de aarschulje er een twijfel. De eerd is aan de macht van slechte mensen en hij maakt de rechter alle blind. Wanneer hij, wer dat dort aan zest. Mijn doorgranen boosje voorbij als een rana, eier door wat goudet van wordt, zijn die voorbij. Die voeren mij voorbij als een reisschepje, zo als een oorlap een muis veld. Wanneer ik mij verneem mijn weidog te vergeten en mijn zuret gezicht vriendelijk te maken, dan grijpt mij de angst toch, wils ik weet die worst mij niet aanschuldig aan zijn. Ik wil je toch schuldig zijn, waarom wil ik mij vergeefs bemegen? Ik kon mij met zeep waschen en de hang met leer maken, doch wirst du mij am draken en dokken, dat mij mijn kleider erklen worden. God is niet zo'n mensch als ik zie, dat ik mij met hem bereden kon en hij met mij am gerecht konen wordt. Du hast China de Twäschen ons entscheiden kon, dat hij seine Hand op ons Bett leed. Wann hij doch seine Pitch wird von mir heven, dat ik mij nicht mehr grüllen brugt, dan wird ik Frieda am Reden kennen en nicht Angst haben, wie ik weit kapitulieren
1: von China Schuld.
0: Mij is mijn Leben jen an, ik war Frieda van Reden verschwor dat es, en meine Vertwiebelung rüt kommen loten. Ik war zu Gott sagen, do mij nicht verdammen, sei mij woran ik aufgeproft war. Wat is die dort? Dat du mij dat schwor magst, dat du dort, wat du gemacht hast, verachst, en de Gottlose ihr Fehlhaben gelingen laatst. Sind deine Augen so als Anse, dat du so als Menschen vernimmst? Es deine Tiet so als Anse, lebst du mo so lang als Menschen, oder woran kickst du no meine Schuld, en sägst no meine Sünden, wann du weißt, dat ich nicht schuldig sie, en dat mich keiner von deiner Macht raden kann. Du hast mich mit deiner Hänge gemacht, en hast mij mijn geschenk gegeven, wast die nu van mij wegdrehen en mij verdorven, denk door aan dat u mij van eerd gemaakt hast. Wast die mij nu waren loten eerd worden, hast u mij niet uitgegoten zoals malk en loten zaten zoals tjuis? Du hast dat vlees en de huid over mij getrokken en mij met knokkes en zenen topgesteckt. Du geefst mij dat leven in diene truhart gelijf en durch diene opzicht is mijn odem behouden gebleven. Ober Andy, wist du wat du deidst, ik weet dat du dat am zijn houdst. Wanneer ik mij versinnen word, wirst du abhassen en mij niet als aarschuldig aanzijnen, wanneer ik aarrecht deid. Wanneer ik mij verschuldigd, wie dat schlimm voor mij, en wanneer ik am rechten wie, kon ik mijn kop niet hoogholen, wils ik beschämt en met elend überschwommen zie. En wanneer ik mijn kop hoogheef, dan vervolgst du mij als een leef en wist deine grootsartige macht je in mij. Du hast immer meier Zeien je in mij en bringst einen raderen Euer op mij. Du stalst immer wahre meier frische jener je in mij. Waarom hast du mij loten ter Welt kommen, wann ik doch gestorven wie, dat mij keiner gesäunen had en dat zo met mij gegonen wie als met dei, wat verdem tijd storven en verschorft worden. Mijn leven als al mokart, lot mij mal toch, dat ik mij een beet verholen kan, eier ik wach matte nicht meier terugkom. Ik ga naar een stad waar alles dunkel en diester is, waar dat stok diester is en alles uit rond en band is, waar dat licht ganz diester is. Dan zit zo ver van arme. Zal einer nicht wat zijn te zoveel wird, en als die veel redt, immer reicht? Zal wie stel zijn, wils du veel zegst, en zal keiner die beschämen, wann du spotten deest? Du zegst, dat is alles zo als du dat zegst, en dat du voor God aarschuldig bist. Mocht Gott einmal sein Müll opmaken en die wat zaaien, en die weiten loten, wo deib Weisheit is. Du es meier aus eine Seite der Weisheit. Gleif dort, dat hei die nicht all deine Sünden verhält. Kost du verstohnen, wat Gott weit? Kost du bat alle Grenzen dem verstohnen, die alle Macht haft? Seine Weisheit jet wieder aus bat dem Himmel, wat kost du do mit donen? Die regt wieder aus bat Sheol, wat kost du do van weiten? direkt vid